akalkial aan shpanakho kamachosh kwatspal li chukwabeh ain nakpar shpen li tsolebal aan li hunkapal karulina shpanu li nabeh chukwabeh aan nakwi li chochish solbal li china ishkaal aan narahnashkenak arnatiklachak li tsolek aan nakwi sa li hunkapal shpana aan nak aan kwachik li nakeh sol eb li kokal